Coldplay van dat do Higher Power grad heieren op RTL oppassende Staffel daarof. Fie op Dummelding, do hummer am relativ enke bereich een auto am Punch do. Pas op van dat do in RW sie, dan avens ne gierisch weiterhin. Bon Rout, vierende Neuigkeiten von Spolo, hört's mal Purple Disco Machine an den alten Track.